0: End of the Friday morning. Jack around FM, your number one feel-good station. And you know what we do on Fridays, like we love Friday Live because we get to hang with our favorite musicians from South Africa and around the world. And this morning, for the very first time on the show, Winneke Lekker.
1: Hello, hello. Baie dankie. It's so lekker om hier te wees.
0: Ek ken snaar oorspronklik van Marble Hall. Do you remember we were there close to Marble Hall at one stage?
2: Oh, yeah, okay. Yes. That's near Cradle Moon, Mulderdrif, se kant toe.
0: Se draai. Nee.
1: Marble Hall is meer Limpopo.
2: Wow. Ja, okay. Okay.
1: Maar ek weet al, is een Marble Hall toy kant toe ook.
0: Are you serious? Well, that's confusing.
1: Ek weet al, is twee verskillende Marble Hall.
0: Winneke, I remember sitting on a hill overlooking into the valley and then someone said, Marble Hall is down there.
1: Dis precies, hulle was 100% raar.
0: Where did we meet? Somewhere along the line, on a stage, somewhere backstage, a thing.
1: Op die MSC.
0: Op die boot!
1: Jo, met Kurt en vrienden.
0: Yes, on another radio station's cruise. That's awkward. Okay, never mind. Yes.
1: Yes. Move along.
0: Yes. I remember. Maar ons gaan weer op een verhoog wees, binnenkort, by die glimlach wees. One of my favorites in the year, Benoni. Incoming. Maar jy is hier so om een story te vertel. Jy het een liedje geskryf en vrygestel sterker, stronger. And I love it when songs come from experience, come from the heart. And dit is die geval hier.
1: Dit is 100%, ja.
0: Wat het jou sterker gemaakt? Wat het gebeur?
1: Ek wil eindelijk sê, daar is twee gevalle. Een baie lang terug en een onlangs. So in 2018 was ek in een ongeluk gewees. Ek noem het maar een ongeluk. Maar ek was aangeval deur 4 mans. Net na een gig wat ek gedoen het in Pretoria. En dan die onlangs een is my pa wat 2 maanden terug oorlede is.
0: Sure.
1: So trauma het nog als een snaakse manier om weer by mekaar uit te kom. En hierdie liedjie het op die perfekte tyd in my hande geval. Ek skryf eindelijk self my musiek, maar hierdie spesifieke liedjie het iemand net vir my gestuur, Armand en Andrea. En hulle het, toe hulle die liedjie vir my stuur, toe is het asof dit fisies oor my lewe nou geskryf is. En het was amazing hoe dit net, it just fits perfectly. Yeah.
0: And your release date, I think, in Women's Month, on this Friday morning, I think is also significant because geval soos daai, what happened to you that night in Pretoria, being attacked and assaulted by 4 men, it must have taken so much away from you.
1: Dit het definitief. Ek dink, een dochterkie wat van Marble Hall afkom, klein dorpie, kom jy stad toe en jy dink nie, jy is in gevaar nie, jy dink eindelijk, jy gaan net muziek kom maak, en ek dink ook, net na die show, ek dink ek het vir Koos Kombuis geopen, by een spesifieke venue, en die gitaarspeler het ek vir so 3 dae geken, en ek het my kar by sy huis gelos, en op pad na die gig, dit was so 11:00 se kant, toes ons terug om my kar te gaan haal, en jy weet, as iemand vir jou sê, voor klapperkop, een dochterkie wat van Marble Hall afkom en denk jy, ja, natuurlijk, kom ons gaan. Ek meen, is niet in die stad en jy, dit klink vir jou verskrikkelijk lekker en mooi en ons het toe daar gestop en ek kan onthou die mooiste liggies. Ek meen, dit is prachtig, ek weet nie, wie was al daar nie,
0: moet
1: nie
0: gaan. It's got a great view from up there.
1: Maar dit is, jy kan die hele stad sien van daar af en dit het in sekondes rarig verander en ek het regtig amper my lewe verloor.
0: And to take that back is important.
1: Yeah.
0: En dis waar jy liekie sterker vandaan kom.
1: Yes.
0: Want ek is seker van dit, it just took a lot of joy out of your life and even your will to do music. Jy was seker minder gewillig om selfs te gig.
1: Ja, definitief. Ek denk, dit het een stukkie gebreek in jou, wat jy nooit denk ek sal terugkry nie.
0: Yeah.
1: Maar soos jy sê, ek denk die liekie is so gepas vir dit waardeur vrou ook gaan. Ek hoop dat vrouwens na die liedjie sal luister en weer die stukkie sal kry binnen hulle. En dit het lang gevat, van 2018 tot en met, ek denk ek was so 4 jaar wat ek deel was met berading en ek moes daardoor werk en dit is wat ek denk een vrou is. Jy staan op, jy vind weer jou stem en jy hou aan. Ek denk jy het nie een keuse nie. So,
0: important message.
2: I just want to say firstly, I am so sorry. Because I think the other thing I want to say is I hear it in your voice, like you're saying things like, oh, that sounds like fun. You're allowed to have thought those things. You're allowed to have had the innocence of thinking, this actually sounds like a good idea. Because we can't walk around thinking I'm in danger and I'm in trouble constantly. And at the end of the day, it is the people who assaulted you who did the damage. None of the things that you thought, the places you went to, none of it was your fault.
0: It was wrong.
2: So good to point
0: that out.
2: Yeah, it's not you. And also, the fact that you spent the 4 years refinding you, making yourself stronger, and then also going, I'm still Onika. You took nothing from me.
1: Yeah.
2: I'm still Onika. I'm stronger, but I'm still Onika. So,
0: I'm so glad.
2: A woman to another woman, I'm so happy.
1: Yeah. Thank you. I really appreciate it. I think definitely women need to know that they are much stronger than they think. Ek dink as ietsie van jou weggevat het of gesteel is in so 'n emosionele manier, dan is dit baie maklik om te dink that is now who I am.
2: Yes.
1: The trauma made me who I am.
0: It can't define you.
1: Maar dit kan jou nie. Dit kan jou nie definieer nie. En om sterker bo uit te kom is half jy full victory. Jy sê, I've won that part of my life.
0: Yeah. Thank you for sharing this very important message. I think it's going to land with a lot of ladies in Women's Month. Take it back. Take back the power and come back stronger.
3: Yes.
0: So I will play you her new single, Honiewe Enkels, net sy naam is Sterker. En ek gaan sy vir ons stout te Fleetwood Mac doen vir a Friday Live. Yeah. Hoe lekker is dit nie? Dis alles op pad en R50,000 enig iemand?
4: Need a new appliance? Upgrade with Checker 6060 and we'll deliver today.

0: Amazing to see how the guys are doing Liquid Deep and Fairy Tale. Seeing them on the videos at the Summers. Also the other day at Mikasa's birthday. Looking good, guys. Music's good. Fairy Tale, Jacaranda FM. 4 minutes to 10 o'clock on your number one feel-good station. I tell you what else is feel-good. Gauteng, Moedidi Misloopnie. Die Lekrusei Factory to Table uitverkoping is nog aan, maar net tot die 1 September. Besoek iconische kookware en prachtige kleure by Menenpark Winkelcentrum dageliks van 9 voormiddag tot 4 namiddag. Onthou, uitverkoping nou aan tot 1 September.
1: Jacaranda FM presents Friday Live.
2: Turn up the music.
1: Friday Live.
2: Music.
3: Only on Breakfast with Martin Bester.
4: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here op Friday Live vir die eerste keer. Stephanie Bar-

A Friday vibe, cu Darren, ala mai moichi. Quart voor elf, Jacaranda FM. Ek sing lekker saam, nog op pad Blackbird, en ek geef jou weer besonderhede hoe jy na 11 uur kan wen vandag op Jacaranda FM.